0: ik heb nog een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb eerst even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk daaraf uitkomt. We nodigen de schaars bijgeplaatst, gekomen.